0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League, nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan en dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop en het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: Put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe twee doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio. I'm

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de Eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas Selaheddin noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League, nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan. En dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop en het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova vecht haar langdurige dopingschorsing van 4 jaar formeel aan bij het internationaal sporttribunaal. De Tsjechische tennister is niet blij met de uitspraak en stelt dat deze zware straf haar sportieve carrière volledig verwoest. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De straf volgde nadat Vondrousova een vroege dopingcontrole bij haar thuis weigerde. Volgens de officiële reglementen staat zo'n weigering gelijk aan een positieve dopingtest, met een maximale straf van 4 jaar tot gevolg. Ze weigerde de test vanwege mentale problemen, maar de tuchtrechter ging daar niet in mee. Vondrousova is van mening dat de tennisbond met haar straf een voorbeeld wil stellen. Ze wijst naar andere grote sterren, zoals Iga Swiatek en Jannik Sinner. Die werden na een dopinggeval namelijk maar voor een paar maanden geschorst. Volgens de Tsjechische kreeg de bond daar veel kritiek op en moeten zij en haar carrière daar nu voor boeten. De tennister omschrijft de hele procedure als mentaal uitputtend en zegt dat ze zich volkomen machteloos voelt tegenover de grote sportorganisatie. Hoewel ze begrip heeft voor een sanctie, noemt ze een uitsluiting tot het jaar 2030 onterecht. Omdat ze inmiddels 26 is, betekent 4 jaar wachten volgens haar het einde van haar loopbaan. Ze vecht de straf daarom aan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Dick Advocaat is bijzonder trots op het nationale voetbalelftal van Curaçao, dat na het laatste groepsduel in Philadelphia is uitgeschakeld voor het wereldkampioenschap. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de beslissende wedstrijd tegen Ivoorkust niet de benodigde overwinning opleverde, kijkt Advocaat met een positief gevoel terug op het historische debuut van zijn ploeg in de Verenigde Staten. Het elftal van Curaçao schreef tijdens dit toernooi geschiedenis door het eerste WK-doelpunt te maken bij een nederlaag van 7-1 tegen Duitsland. Daarnaast pakte de ploeg het allereerste WK-punt ooit door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Om de knock-outfase te bereiken was een overwinning op Ivoorkust noodzakelijk. Die stunt zat er uiteindelijk nooit echt in, nadat Nicolas Pepe 2 doelpunten maakte voor Ivoorkust. Advocaat benadrukt na afloop dat zijn spelers keihard hebben gewerkt en dat ze trots mogen zijn op zichzelf, omdat ze hebben laten zien wat ze kunnen. Over zijn eigen toekomst is de trainer nog niet bezig geweest. Hij heeft er naar eigen zeggen geen minuut aan gedacht dat dit zijn laatste duel als coach zou kunnen zijn geweest. Al denkt hij dat dit besef wellicht nog komt wanneer hij het WK definitief verlaat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De FIA schrapt de maximale ambtstermijn voor de president en andere topbestuurders. Tot nu toe mochten zij maximaal 12 jaar blijven zitten, maar die limiet verdwijnt nu volledig. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een buitengewone algemene vergadering in Macau stemde een overweldigende meerderheid van de aangesloten clubs voor deze wijziging. Het voorstel voor de wijziging werd ingediend door de huidige voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Volgens de Motorsportbond brengt deze verandering de regels in lijn met andere overkoepelende organen. Zoals de Wereldraden en de Senaat van de FIA, die geen termijnbeperkingen hebben. De aangesloten bonden behouden de volledige democratische bevoegdheid om geschikte bestuursleden te kiezen. Naast het schrappen van de termijnen zijn ook de criteria voor nieuwe presidentskandidaten aangescherpt. Potentiële kandidaten moeten voortaan over aantoonbare en aanzienlijke ervaring binnen een FIA-lidorganisatie beschikken. De nominatiecommissie krijgt bovendien een nieuwe naam en heet voortaan de Commissie voor de Beoordeling van Verkiesbaarheid. In de praktijk kan een voorzitter nu voor onbepaalde tijd aan het hoofd van de bond blijven staan, tenzij deze wordt weggestemd of de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt. De 64-jarige Ben Sulayem, die eind 2025 werd verkozen voor een tweede termijn, is tijdens de eerstvolgende verkiezingen in 2029 68 jaar oud. Zonder verdere aanpassingen aan de leeftijdsgrens zou hij dan nog voor één extra termijn mogen gaan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Daphne Koster krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie van de Ajax-vrouwen. De oud-international, die voorheen jarenlang hoofdvrouwenvoetbal was in Amsterdam, is aan de slag gegaan als hoofdstrategie vrouwenvoetbal. De club laat weten dat haar kennis, ervaring en visie met deze strategische adviesrol behouden blijven voor de volgende fase van de vrouwentak. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koster richt zich in deze nieuwe functie op de brede ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. De focus ligt hierbij op de eigen jeugdopleiding en op zowel de nationale als internationale groei. De oud-verdedigster speelde tijdens haar actieve loopbaan op het veld onder meer voor AZ en Ajax, waarna ze in 2017 besloot te stoppen met voetballen. Direct daarna trad ze in dienst bij de Amsterdamse club als eindverantwoordelijke van de vrouwenploeg. Onder haar leiding pakte Ajax twee landstitels in 2018 en in 2023. Ook bereikte de club in 2024 de kwartfinales van de Champions League. In de eerste helft van 2025 nam Koster een sabbatical. De club heeft het afgelopen seizoen onder leiding van trainer Anouk Bruil inmiddels afgerond. Achter de schermen wordt er nu gebouwd aan de toekomst, waarbij het team zich onder andere opmaakt voor de kwalificatie van de Champions League in augustus. Koster zal in haar nieuwe rol de sportieve koers voor de lange termijn gaan uitzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal speelt in de 16e finales van het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Na de groepswinst en een 3-1 overwinning op Tunesië in Kansas City wacht nu de confrontatie in het Mexicaanse Monterrey. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oranje kijkt uit naar de krachtmeting met Marokko in de knock-outfase. Marokko, de huidige kampioen van de Afrika Cup, bereikte op het vorige wereldkampioenschap nog de halve finales. De Nederlandse selectie bereidt zich voor op een intense strijd. Verdediger Jan-Paul van Hekken kijkt uit naar de wedstrijd. Hij verwacht een beladen wedstrijd en stelt dat dit de wedstrijden zijn die ze op een WK willen spelen. Middenvelder Tidjani Reinders vult aan dat de Marokkanen agressief zijn in de duels en dat Oranje zich daartegen moet verweren. Bondscoach Ronald Koeman ziet vooral gevaar in de Marokkaanse aanvoerder Achraf Hakimi, die hij omschrijft als de absolute sleutelspeler. Aanvoerder Virgil van Dijk noemt Marokko een team met veel voetballende kwaliteiten, maar ziet ook kwetsbaarheden. Voor veel spelers is het duel een weerzien met bekenden uit de Eredivisie, zoals Ismaël Saibari. De middenvelder die deze zomer naar Bayern München verhuist, kijkt ernaar uit om tegen zijn vrienden te spelen. Ook de Marokkaanse speler Anas El Edin noemt het een prachtige ontmoeting tegen zijn beste vrienden, waarin twee geweldige ploegen tegenover elkaar staan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportraad.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De oudste actieve profvoetballer ter wereld is nog niet klaar met zijn loopbaan. Kazuyoshi Miura, inmiddels 59 jaar oud, heeft zijn contract bij Fukushima United met een jaar verlengd. De Japanse aanvaller begint daardoor aan zijn 42e seizoen in het profvoetbal. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miura speelde sinds eind december al op huurbasis voor de club, die uitkomt op het derde niveau in Japan. De veteraan geeft aan dat hij zijn project bij Fukushima United graag voortzet. Hij wil met passie blijven spelen en alles geven tijdens de dagelijkse trainingen om zo bij te dragen aan promotie naar het tweede Japanse profniveau. Met deze contractverlenging scherpt de aanvaller zijn eigen record van langste professionele carrière in het profvoetbal nog verder aan. Miura debuteerde al in 1986 als prof bij de Braziliaanse club Santos. In de decennia daarna speelde hij onder meer in Italië, Kroatië, Australië en Portugal. De laatste jaren stelt hij zijn voetbalpensioen telkens uit door op huurbasis over te stappen naar een nieuwe club. Al staat hij officieel nog onder contract bij Yokohama FC. Ook in het nationale elftal van Japan liet hij zijn sporen achter. Na zijn debuut in 1990 speelde hij in 10 jaar tijd 89 interlands, waarin hij 55 keer scoorde. Daarmee bezet hij de tweede plaats op de eeuwige topscorerlijst van het land. Naast de oudste profvoetballer ter wereld is Miura bovendien de oudste doelpuntenmaker in de Japanse J-League, nadat hij op 50-jarige leeftijd nog wist te scoren op het hoogste niveau.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Formule 1-coureurs van Mercedes gooien het over een andere boeg. Kimi Antonelli en George Russell gaan vanaf nu slimmer samenwerken, omdat de concurrentie ze op de hielen zit. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De dominantie van het team werd onlangs in Barcelona doorbroken door Lewis Hamilton. De allereerste 6 wedstrijden van het seizoen werden nog netjes verdeeld tussen Antonelli en Russell. Antonelli laat weten dat het vanaf nu echt niet meer alleen tussen hem en Russell gaat. De rest komt eraan. En dus gaat hij anders racen. Hamilton staat na een sterke reeks inmiddels tweede in het kampioenschap. WK-leider Antonelli verdedigt een voorsprong van 41 punten op de 7-voudig wereldkampioen. En Russell volgt vlak daarachter op de 3e plek. Volgens Russell profiteerde Hamilton in Barcelona van het gevecht tussen de 2 Mercedes-mannen. In Canada ging zo'n hard duel nog goed, maar in Spanje verloren ze er te veel tijd mee. Russell is er dan ook duidelijk over. Het teambelang staat voorop en het team wil gewoon winnen, ongeacht wie er als eerste over de streep komt. Er is trouwens nog een uitdaging voor Mercedes op de Red Bull Ring, want de auto's vallen de laatste tijd vaak stil door technische problemen. Het team heeft daarom een update meegenomen naar Oostenrijk. Volgens de coureurs heeft het oplossen van die fouten nu de allerhoogste prioriteit.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick? Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackey zich er naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackey's ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt, alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackey's vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackey's vanzelf naar de achtergrond.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurri Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract bij de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurri Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boxers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn tweede officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen vooral problemen op de A12. Van Duitsland naar Arnhem staat file tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FDM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, staan files tussen de afrit Beek en Duiven, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Verderop tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord, 8 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een afgevallen lading. De verbindingsweg naar de A50 richting het zuiden is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de Duitse grens, 3 kilometer file met een kwartier vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Gorkum, 3 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV heeft aan het begin van deze eeuw op het punt gestaan om Cristiano Ronaldo naar Eindhoven te halen. Dat vertelt oud-scout Stan Volks, die de Portugese superster als 16-jarige al had ontdekt en zelfs persoonlijk sprak over de mogelijke overstap. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volks zag Ronaldo spelen tijdens een internationaal jeugdtoernooi in Frankrijk en was meteen overtuigd van zijn uitzonderlijke talent. De aanvaller maakte op dat moment nog deel uit van de jeugdopleiding van Sporting Portugal, maar stond volgens Volks open voor een avontuur bij PSV. De jonge Portugees kende de club bovendien goed, mede dankzij de succesvolle periode van Braziliaanse topspitsen zoals Romario. Volks zocht direct contact met Ronaldo en hield daarna ook telefonisch contact met hem, waardoor een transfer serieus in beeld kwam. Toch liep uiteindelijk alles anders. De belangstelling voor Ronaldo nam razendsnel toe en ook topclubs uit onder meer Spanje melden zich. Uiteindelijk koos hij in 2003 voor Manchester United, waar hij niet alleen financieel een aantrekkelijk aanbod kreeg, maar ook de kans om zich te bewijzen in de Premier League. Volks kijkt altijd nog met gemengde gevoelens terug op die gemiste kans. Hij noemt Ronaldo de meest complete jonge voetballer die hij ooit heeft gezien en vraagt zich nog geregeld af hoe zijn loopbaan eruit had gezien als hij destijds wel voor PSV had gekozen. Volgens de oud-scout was de kans overigens groot geweest dat Ronaldo na één seizoen alweer door een Europese topclub zou zijn weggehaald.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juanvi Pernado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft de Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files die niet zo heel veel vertraging veroorzaken, een opvallende file op de A12 vanaf Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Fran Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp verhaalde na jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan een paar korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Wat opvalt is onder andere de A7 Heerenveen richting Hoorn voor Den Oever bij de Afzijdijk 5 minuten oponthoud. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. De N57 is druk, Rotterdam-Middelburg voor Helvoetsluis 5 minuten vertraging met 3 kilometer file. En op dezelfde N57 van de Haarlemvliet dan naar Goederede, daar staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met bezoekers voor Concert at Sea. En tenslotte de N307 Hoorn richting Lelystad bij de Houtrip

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackie zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackie ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt, alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackie vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackie vanzelf naar de achtergrond.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd weinig aan de hand op de wegen in Nederland. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten op onthoud. Wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knop het Hofvliet staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daarom in beide richtingen afgesloten voorlopig. Daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 20 minuten vertraging. De N57 dan Rotterdam-Middelburg voor Helvoetsluis 5 minuten vertraging. En op de N57 voor Goede Reden ook daar nog eens 20 minuten op onthoud. Dit heeft te maken met bezoekers aan Concert at Sea. En verder is het erg druk bij Leidschendam op de N14. Hou rekening daar in beide richtingen met zeker 20 minuten op onthoud. En dit heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurri Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract bij de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurri Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd niet al te veel aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er zijn een paar korte files met zo'n 5 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de A4 om te beginnen. Daarna richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Dit heeft te maken met een storing in de Corbelo-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen op dit moment dicht. Daardoor ook veel vertraging op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer, maar de vertraging is fors bijna 3 kwartier. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 minuten extra reistijd. En op de N34, Hardenberg richting Ommen. Bij Hardenberg is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is opvallend druk op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Voor goede reden staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boksers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn 2e officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd niet al te veel aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Rijswijk Paspoortpolder 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En de N325 Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat na 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FDM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan een paar korte files. Wat opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dit komt door een storing in de Corbulo-tunnel. En de N325, Duitse grens Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Hou rekening daar ook met 10 minuten op.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juan V. Penado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft de Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer, nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Een paar files vallen op. De A9 Amstelveen richting Diemen. Voorknoop in Diemen. Een klein kwartier oponthoud. De N325 Duitse grens richting Nijmegen. Bij Lent is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de N434 Schroetebouwde Wassenaar. Dat is de Corbulo-tunnel. Die is op dit moment in beide richtingen dicht door technische problemen.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Rens Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp verhaalde na jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackie zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackie ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt, alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackie vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackie vanzelf naar de achtergrond.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het rijdt vrijwel overal prima door deze zaterdagmiddag. Geen vertragingen te melden. Wel een wegafsluiting, de N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen nog altijd dicht door technische problemen.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurrie Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Of stelt men hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract bij de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurrie Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Wake up early every morning and I drink my morning coffee, but I don't think about you at all. If I get lonely, I start staring at my phone screen, but I swear I never

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen meer op dit moment te melden op de weg. Wel een wegafsluiting nog, de N434 Zoetewoude-Wassenaar. Daar is de Corbulo-tunnel in beide richtingen nog altijd dicht door een technische

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boxers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn tweede officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
0: Grand Prix Radio is jouw

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FDM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juan V. Peinado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Yeah.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frans Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp verhaalde na jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technisch

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackey zich er naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackey's ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt, alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackey's vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackey's vanzelf naar de achtergrond.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technisch

0: away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 9 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
4: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technologie.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storm.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.